0: Chart. Internationaal.
1: De mannen van de Bauza. De zilveren medaille. 2. Taylor Swift, I knew it and I knew it.

0: chart.
1: Internacional.
2: De mannen van de Bauza. De zilveren medaille.
3: 2.
2: Taylor Swift, I knew it